Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Everything.

Ons tyd nou 28 minuutje oor 10 en soos wat ek vroeger dan ook vir die deur gegee het, gaan ons binnenkort aansluit waar ons dan gesels oor die, ek net gauw, my papiere hier in orde kry. As jy iewers wil gaan met jou papiere altyd in orde wees. Nou ja, toe ons vandag herdenk ons die volksmoord, nie net vandag, dit kom nou van vroeger die week en vanaf maandag, volksmoord herdenkingsdag, een belangrike dag waarop ons hulde bring aan miljoene mense wat wereldwijd slagoffers van volksmoord geword het. En dit is nie net een dag van hartseer nie, maar ook een dag van nadenken, opvoeding en hoop dat sulke tragedies nooit weer sal plaasvind nie. En deur die geskiedenis heen was daar verskeie gevalle van volksmoord waar mense getekenis bloot oor wie hulle was, hul geloof, etnisiteit, taal of kultuur. En een van die bekendste voorvalle is die Holocaust tydens die Tweede Wereldoorlog, waar miljoene Joodse mense deur die Nazi-regime vermoor is. En daar was ook volksmoorde in Rwanda, Armenië, Bosnië en ander dele van die wereld waar gemeenskappe vernietig is deur haat, verdeeldheid en politieke geweld. Nou hierdie gebeure het families uit mekaar geskeer, gemeenskappe vernietig en diep wonde in die mensdomse geskiedenis gelaat. En baie mense het hulle huise, geliefdes en identiteit verloor en oorlewendes leef vandag steeds met die pyn en herinneringe van wat gebeur het. Maar waarom is dit belangrik om hierdie dag te herdenk? Wel, ons herdenk hierdie dag omdat die herinnering een manier is om respect te toon aan die slagoffers en om te verseker dat die waarheid nie vergeet word nie. En wanneer ons die geskiedenis onthou, leer ons ook belangrike lesse oor die gevaar van racisme, haatspraak, discriminatie en onverdraagsaamheid. En hierdie dag moet nie net 'n datum op die kalender wees nie, dit behoort 'n geleentheid te wees waar ons stories van oorlewendes en slagoffers leer ken, oomblikke van stilte hou, ter nagedagtenis aan die wat gesterf het, gesprekke voer oor vrede, eenheid en menseregte en onsself daaraan herinner om altyd op te staan teen onreg en geweld. En ons kan hierdie dag herdenk deur mekaar met respek en deernis te behandel,

0: Dis die klanke van Rydelin met Dan voel ek hoe loop die trane. Dit bring dit uit na bykans 4 minute voor 4. Om 4 uur kan jy uitsien na die jongste nuus hier op Hardloop FM met alles te bron rechtstreeks vanuit Swakopmund. Ek nik in jou geselskap op hierdie Volksmoordherdenkingsdag wat nog landwyd herdenk word. Onderskeie toesprake en geleenthede wat aangebied word. Jy is meer as welkom om by NBC TV in te skakel om dan ook van hierdie toesprake te luister wat vroeër vandag geplaas gevind het op die huidige oomblik NBC TV wat jou daardie toesprake bring wat vroeër vandag plaasgevind het maar nie regstreeks uitgesaai is nie maar landwyd in elke streek is daar Volksmoordherdenkingsdag geleentheid wat vandag aangebied word en ons hoop ook die uitsendings waarna jy vroeër vandag geluister het hier op Hardloop FM het ook vir jou sin van herdenking gebring en ons hoop ook en vertrou dat die uitsendings ook ons hulde aan die gevalle helde en heldinne van die volksmoord gebring het. Jy luister na Hardloop FM, ons gaan maak weer 'n draai by die winkels, jy kan uitsien na die jongste nuus, dit om 4 uur.
1: Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibia, Hardloop FM, leef in Afrikaans.
2: Hey, call me on WhatsApp. I'm out of airtime again.
3: Again? Switch to Paratus 083 mobile.
2: Paratus 083?
3: $20. The whole week. Uncapped WhatsApp calls. Unlimited chats. 10,000 minutes.
2: $20? That's it?
3: $20. That's it. Full stop. No vet surprises. Paratus 083 mobile.
4: Switch to Paratus 083 mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 500 megabytes. $20 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the connector and power your next call. All week, T's and C's apply.
5: Always prepare. ShopRite's biggest toy promotion is all set to blast off. Get ready to play more and pay less with our wide range of toys. Get unbeatable deals like Zeus Quad Bike Ride On for just $379.99 and a 55cm Winter Princess doll, all variants for only $129.99 each. Hurry and save big! Now until 21 June 2026. ShopRite, lower prices you can trust, always.
6: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth $50,000. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
7: Namibia, maak gereed. Kalkveld Agri Mega Day 2026 is hier. Kom kuier saam hierdie Saterdag 6 Junie en beleef boerdery soos nog nooit tevore nie. Onder die tema Momentum, Innovasie en

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Goeienaand en baie welkom.

mooi, mooi, mooi was jouw woorden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al hij sweet, sweet daarna van mij zei, terwijl je zweet, zweet door mijn arms leeg. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, ik kon daar naar die rook en die zweet.

Aran aran ba warak san asi nachte ecken jij die melteren an en an die nachen breit tot ander kant die ding dong gong van die breakfast weiter an die gang voorbij het was bij wake up kom mijn lief jij het gezegd is alsjeblief lief voor mij maar ik het gedroom.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

En dis gewoon Boucher met te Shay en dis met te Sait net hier op Baardklub FM. Tyd nou vir ons program Kinderhoekie.

om te raken een vriendeling. Dan zal het erin en ik is absoluut.

Maar ik wonder wat van jou geworden is. Jij wordt nog zo bij mij spook. Ik weet niet ons rivier gemaakt. Die wereld aan die brand gestoord.

body flammelack, het is mijn hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag. Saam zal ons heil, en saam zal ons lach. Bring die boksgitaar, want een man moet zijn. Ja, man moet zijn.

waarin geploegde grond, zongebakte rooibaksteen, groen gesneden gras,

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Madag een toe.
1: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

jou keer op keer en ek wonder waar jy heen. So stuk mis voor die son, het jy een dag net weggeraak.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.